0: Pap moet leren swingen.
1: Mams wil dansen.
0: Pap zit er geen zin in.
1: Maar mams zet door.
0: Pap zat liever in. Ze stoot de dun dun.
1: En mams danst paps de jitterbug voor.
0: Pap wordt ongeduldig. Wilt niet leren.
1: Mams is onvermurwbaar. Danst steeds door.
0: Pap ontvouwt de krant. Probeert te lezen.
1: En mams danst paps de Roomba voor. Mams danst.
0: Hey, hey.
1: Mams swingt.
0: Hey, hey.
1: Kom, paps. Doe, paps.
0: Dans nu eens even met mij. Hey!
1: Paps springt uit zijn stoel op, brult vertwijfeld. Trappelt op de grond, zo hard hij kan.

0: dansen.
1: Ach, laat me nou met rust, ik kan het toch niet.
0: Kom vooruit, Lipops, je moet nee, het eens nee, proberen. Nee. Zie je wel, zie je wel, zie je wel,
1: nee,
0: dat je ja?